0: Dus moet voor je, wie zie je zijn in de tijd als laatste bij de zien? So we're going to the unit for a rush break.
1: So we send Sam a good night.
2: Yes, well, it's my first time.
0: Hello, Alpha 3.
2: Hello, Alpha 3.
0: We land on at 69, and at this point, you can swing it out to it.
2: I'm going to land on 69 and show you a route to the 13T.

0: Nou, zolang dat het is.
1: Dat is lang gehad.
0: 1800 West Sample. Ik geef je op het vroeg van. Dit was mijn chat.
1: 10-4 en route to 1800 West Sample, position 54.
2: Pumping RTCC.
1: RTCC?
2: Yeah, reference at 73 at Atlantic and Dixie. Looks like the intersection is out from the traffic.
1: Lieutenant, you guys send first?
0: 13-4-0.
1: For 35. 91.